0: Jullie luisteren naar Lokale Omroep Gorle. Dit is Erik van Kronstad 23. Een Noorse baan uit Bergen. Jullie staan op het punt onze single Helgen van het aankomende album Sommermarkeer te horen. Blijf de hele dag luisteren naar Goolse Groeven.
1: Lokale Omroep Gorle.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

0: 082.
1: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomopgoorlen.nl. Lokaleomopgoorlen.nl.

is Graham. He is a

Ja, bebe. Papi Sanchez hoorde je met Dilemma. Ik zeg, goedemorgen, het is maandag geworden. Welkom bij dit ochtendradio Vuitton voor de wekker wakker. Welkom bij dit ochtendprogramma op deze maandagmorgen. Het is alweer het begin van de week. Ja, dus we moeten er weer een week wat van zien te maken. Nou ja, in de gemeente Goeree Overflakkee is al een tijdje geharen waar over hoe echtparen die 60 jaar getrouwd zijn in het zonnetje gezet kunnen worden. Ja, de burgemeester die daar de scepter zwaait, Ada Groteboer Dubbelman van het CDA, is namelijk gestopt de echtparen te bezoeken. Alleen een felicitatiekaartje sturen, dat vindt de gemeenteraad ook weer onvoldoende. Ja, met de agenda's die vollopen van de burgemeesters en ook de wethouders is er volgens de burgemeester daar geen tijd meer om langs te gaan bij de diamanten echtparen. Ja, mensen worden in de toekomst steeds ouder en dan blijft er helemaal geen tijd meer over voor andere dingen, zo zegt de burgemeester. Ja, ze vraagt ook de gemeenteraadsleden om haar taak over te nemen. Nou ja, de nieuwe coalitie die heeft hiervoor ook een voorstel ingediend. Ja, er wordt wel negatief gereageerd op het voorstel. Het wordt over de schutting gegooid, zo klinkt het volgens de regionale omroep. Ja, volgens een raadslid van de SGP, Erwin Guit, die zegt ook dat hij geen goed woord over heeft voor het plan. Hij zegt, ik mag toch hopen dat dit college een paar uurtjes vrij maakt om deze mensen te bezoeken. Ja, vind ik ook hoor. Jongens, als je 60 jaar getrouwd bent, dan mag je toch wel een bezoekje van de burgemeester verwachten. Hè? Misschien kijk je er zelfs naar uit, hè? Van ja jongens, nog 5 jaar. Dan zijn we 60 jaar getrouwd en dan komt de burgemeester eindelijk. Nou, nog 4 jaar, nog 3 jaar, nog 2 jaar, nog 1 jaar. En dan is het in één keer zover en dan lezen ze in één keer in de krant, de burgemeester komt niet meer langs. Nee, dat zou een beetje een domper zijn, hè, toch? Ja. Goeree Overflakkee is dus niet blij met mensen die 60 jaar getrouwd zijn, want ze hebben er geen tijd meer voor om er langs te gaan. En iedereen wordt toch ouder. Ja, nou, dat is een goed excuus.

Fox en Fox en Precious Little Diamonds van even geleden. Hierbij voor de wekker wakker. Uit de jaren 80 was dat, hè. Een grote jaren 80 hit was dat in de top 40 van toen de tijd, hè. Ja, goedemorgen, mocht je net de radio aanzetten. Dit is voor de wekker wakker op deze maandagochtend. Ja, we zijn vandaag bijna alweer aan het einde van september. 28 september, hè, wel te verstaan, hè. Ja. Even het nieuws van vandaag. Ja, vorig jaar moesten er een schatting 124.000 mensen van 65 jaar of ouder na een val naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis. Een groot aantal van hen liep zwaar letsel op, zo blijkt uit nieuwe cijfers. Het Kenniscentrum voor Letselpreventie heeft dat gemeld. Ja, in 2024 werd het aantal nog geschat op 119.000 ouderen. Het Kenniscentrum zegt dat in de afgelopen 10 jaar het aantal valongevallen met ernstig letsel is toegenomen met 16%. Ja, vaak worden er mensen opgenomen die polsbreuken hebben, heupfracturen, maar ook hersenletsel. Ja, vooral in de leeftijdscategorie tussen de 65 en de 74 jaar neemt het letsel op straat toe. Door vallen over bijvoorbeeld tegels, ik noem maar even wat. Gemeente een beetje achterstallig onderhoud heeft gepleegd. Je valt over een tegel, je bent op leeftijd, dan breek je al gauw een heup, hè. Ja. Goed, een nieuw energiecontract afsluiten is duurder geworden. Maar ook huishoudens met een dynamisch contract, die zullen zeker de komende tijd de hogere stroomprijzen voelen. De gemiddelde kale stroomprijs is deze maand namelijk ruim 2 keer zo hoog. Ja, van 1 tot en met 5.

25 september bedroeg de gemiddelde marktprijs voor stroom bij dynamische contracten gemiddeld 15,14 cent per kilowattuur. Ja, dat is niet mis, zo blijkt uit een analyse. En in dezelfde periode vorig jaar was dat nog de helft. Ja, 7,29 cent. Dus ja, het is fix omhoog gegaan. Goed, het weer vandaag. Ja, het is afgelopen nacht fris geweest, 15 graden. Vandaag zien we een tweedeling. In het noordwesten van het Lage Land en het westen is er veel bewolking en valt er ook af en toe wat regen. Landinwaarts schijnt de zon. Het wordt 19 graden aan zee tot ongeveer 25 graden in de rest van het land, hè. Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker met de nieuwe plaat van Jacques Mees.

De dagtopper voor vandaag. The Music Man en mijn beste maat. Ja, het is vandaag 28 september, de 271ste dag van het jaar alweer. Ja, er volgen nog 94 dagen en dan zitten we al op 31 december, hè, dus het gaat hard. Ja. Goed, op deze dag is het in 1014, even geleden, Engeland, Zuidwest, Nederland en Vlaanderen noodweer. Er is namelijk een watersnood. Ja, Zeeland dringt zelfs ver het land binnen. In Nederland wordt vooral walgeren zwaar getroffen. Zo vallen er ook duizenden doden in 1014. Ja, waarschijnlijk is deze overstroming geen stormvloed, maar een tsunami geweest. Maar ja, omdat het zo lang geleden is, weet men niet precies wat het toen was. Want ja, toen werd er ook nog niet echt onderzoek naar gedaan. Hè? Ja, en Duitse militairen die marcheren Antwerpen binnen. Dat gebeurde tijdens de Eerste Wereldoorlog op deze dag in 1914. Ja, en morgen, dan is het de dag van de aartsengel Michael. Ja, het weer van vandaag heeft een voorspellende waarde. Nattigheid voor Michael geeft een koude kerst. En je moet ook opletten of er nog eikels aan de boom zitten. Nou ja, gisteren viel er nog een op mijn kop trouwens, de zaakjes. Ja, vallen de eikels al voor Sint Michael, dan snijdt de winter door lijf en ziel. Ja, Michael Ziel, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Ja. Dus vandaag, 28 september, is er toch wel weer wat te melden, hè? Zou ik bijna willen zeggen. En dit is de Golden Ewing bij Voor de Wekker Wakker op deze maandag. Lekker rustig beginnen. Going to the one.

Jennings en de Blackstone Riders. Willy the Wandering Gypsy. Ja, misschien binnenkort even een interviewtje met deze man. Want ik vind het wel een lekkere country plaat. Lekker rustig. Lekker easy. Ik had al een mail contact gehad vorige week. Dus wie weet wat er van gaat komen. Ja goed, voor de wekker wakker. Op deze maandag, de eerste dag van de week, 28 september. Ja, Nederlandse ziekenhuizen die hebben momenteel last van computerproblemen. Vooral afgelopen weekend. Het programma Citrix, waardoor patiënten hun gegevens niet konden bekijken. Ja, het Cybersecurity Centrum meldt dat er kwetsbaarheden zaten in het Citrix-programma Netscaler. Wat inmiddels al wel opgelost is, zo zeggen ze. Ja, het expertisecentrum had geadviseerd om maatregelen te nemen, zoals het uitschakelen van de systemen. Onder andere het Amphia ziekenhuis in Breda en het Twee Steden ziekenhuis in Tilburg. Die waren door de problemen in Citrix geraakt. Ook het Frisius MC in Leeuwarden had last van de problemen op Citrix. Maar die zijn volgens het ziekenhuis momenteel voorbij. Okay. En de premier en D66-leider Rob Jetten heeft op het jubileumcongres een optimistische toon aangeslagen. Hij zei dat zijn kabinet al veel heeft bereikt en nog veel meer kan bereiken als we met een golf van optimisme het land gaan overspoelen. Ja, zo prees hij ook Hans van Mierlo en andere voorgangers. 60 jaar geleden begon hier een partij die zich weigerde neer te leggen bij stilstand. En dat is precies wat D66 nog steeds doet, zo zei D66-leider en premier Rob Jetten. Ja, de toespraak werd ook nog verstoord door pro-Palestijnse betogers. Jette toonde begrip voor hen, maar werd uiteindelijk toch korte tijd weggeleid door de coulissen. Ja. En als laatste, twee Filipijnse toeristen zijn afgelopen zondag om het leven gekomen bij een ongeluk op een snelweg naar de Duitse stad München. Slachtoffers waren met landgenoten vanuit Italië onderweg naar het Oktoberfest. Ja, de Italiaanse bus raakte afgelopen zondag van de weg op de A96. Dat ligt ongeveer 50 kilometer ten westen van München. Ja, het is nog niet duidelijk hoe het kon gebeuren. Twee inzittenden zijn omgekomen en 8 personen zijn zwaar gewond geraakt. Zo meldt de krant daar in de buurt. Ook zijn 22 personen even opgenomen in verband met lichte verwondingen. Ja, in de bus zaten ook personen met de Filipijnse nationaliteit die in Italië woonden. Ja, ze waren onderweg naar München in verband met het Oktoberfest. Ja, ja, die is dus dramatisch afgelopen, die reis. Goed, voor de wekker wakker op deze maandag. Welkom, goedemorgen. Back.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

0: Dit is de hele week onze weektopper.
1: Blijf op de hoogte. Luister lokale Omroep Goorlen.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Dit is Lokale Omroep Goorle. De omroep voor Goorle en Riel.

0: Iedereen bedankt voor het komen.
1: Heel veel geluk samen.
2: Ik wens jullie een behouden van...
3: Dit is zo mooi.
4: Ik wens jullie geweldige seksmaatregelen.
3: Geluk veel jullie.
1: Heel geluk samen. Lots of love and happiness.
5: Prachtig. Kut.
6: Ga je nog aantikken of niet?
7: Ja, sorry.
6: Ja.

last time we were together. Lately it feels like

0: Hey jongens!
1: Hey Fransie! Heb jij een voor mij?
2: Heb

0: Dit is de hele week onze weektopper.
1: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomopgoorlen.nl.

touwtje. Maar meestal krijg ik wel een bot. Want de dames zijn nieuwsgierig. Mijn koffer gaat dan van het slot. Mijn toeter komt dan snel tevoorschijn. En de dames zijn dan blij verrast.

0: Dit is de hele week onze weektopper.
1: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

weemoed voel je niet meer verwondering. Als je terugkijkt en ziet hoe het in je leven ging.

0: Beste vrienden, jullie luisteren naar lokale Omroep Gorle. Dit is Erik van Kronstad 23. Een Noorse baan uit Bergen. Jullie staan op het punt onze single Helgen van het aankomende album Sommermarkeer te horen. Blijf de hele dag luisteren naar Goolse Groeven.
1: Lokale Omroep Gorle.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9. Dit is de hele week onze weektopper.
1: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorle.nl. Lokaleomroepgoorle.nl

handen zich verscheuren. Ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder droom. Ze vluchten in goedkope luxe.

0: Hollandse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Lokale Omroep Goorlen.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Bij Lokale Omroep Goorle hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: iedereen bedankt voor het komen.
1: Heel veel geluk samen.
2: Ik wens jullie een behouden van...
3: Liefde zo mooi.
4: Ik wens jullie geweldige seks na het huwelijk.
3: Geluk veel jullie.
1: Veel geluk samen. Lots of love and happiness.
5: Prachtig. Kut.
6: Ga je nog aantikken of niet?
7: Ja, sorry.
6: Ja.

Maandagavond, 7 uur. Je luistert naar de lokale omroep Goorle, je luistert naar programma Ongehoord Goed met ondergetekende Barend van der Lauw. Je weet het, we beginnen altijd met war. Zolang die gekheid daar nog allemaal is, gekheid noem ik het. Nee, het is helemaal niet om te lachen. Zolang dat die oorlog in Oekraïne er is, start ik met deze plaat. Als je naar buiten kijkt op het moment, dan denk je, was ik maar op vakantie. Was ik maar weer terug in Frankrijk. Op dat pleintje waar ze staan, je jeu de boule. Met mijn glaasje pasties. Of met je kaasje. Of met je stokbroodje. Pain du vin. En die andere mag ik niet zeggen, want dat is reclame. En dan verlang je zelfs terug naar die muziek. Doe je ogen dicht. Waan jezelf op dat pleintje in Frankrijk.

Yvette Horner, de Larijn, de accordeon, heeft geen geschreven in het verleden, want zij was de eerste vrouw ooit die tot het gevolg van de Tour de France werd toegelaten. Nou ja, de rest is geschiedenis. Dit doet je terugdenken aan ICI Radio Tour de France en aan de Café Chez René, aan Inspector Clouseau en noem maar op. Hey, we blijven even in Frankrijk. Charmante mannen. En deze man die voert dat clubje daar toch wel een beetje aan. Of voerde dat clubje aan. God hebben zijn ziel. Ik heb het over Charles Aznavour. Ik heb gekozen voor een onbekend werk. Merci, Madame la Vie.

kon hij een potje zingen, hè? Zo makkelijk, alsof dat iedereen zo kan zingen. Charles Davoort, merci madame la vie. We blijven een beetje bij het Franse repertoire, maar we gaan wel uit een heel ander vaatje tappen. We gaan naar Zydeco muziek. Ja, dat zit een beetje in de swamps, hè? Louisiana, Franstalige deel van Amerika. Dat is heel vrolijke muziek. Maar zeker de combinatie van artiesten die dit nummer gaan brengen. De Stones, Rolling Stones met Steve Riley. Dan zou je zeggen, nou dan zal die Steve Riley wel uit de Cajun Zydeco komen. Nee, helemaal niet. Het is gewoon een rockdrummer. Dus, we gaan luisteren naar Zydeco muziek. Uitvoering van The Stones en Steve Riley.

0: dat titel van die plaat niet verklapt, hè?
1: Nee,
0: ga ik ook niet doen. Ik kan het niet uitspreken. Zo goed is mijn Frans dan ook weer niet. En als je die Louisiana, die zuidelijke muziek, dat wordt gespeeld aan de Bayou. En laten de Neville Brothers daar nou een fantastische plaat over hebben. Fire on the Bayou.

stemmen passen. Geweldig bij elkaar. Komt er in dit nummer niet zo goed uit, maar gaan we eens andere muziek van hun opzoeken. Fire in the Bayou. Hey, we gaan weer uit een ander vaatje tappen. We gaan naar Ramsey Lewis. Ramsey Lewis is de leermeester van Maurice White. En Maurice White is de voorganger van Earth, Wind & Fire. Hier heeft hij het vak geleerd als drummer. The In Crowd, Ramsey Lewis.

0: Ramsey Lewis. En ja, die kuch die was niet in het live publiek. Die was hier live in de studio. Microfoontje bleef even openstaan. Dus, kriebeltje in de keel, dan komt dat voor. We gaan weer verder. We gaan naar Diana Reeves. Diane Reeves en Lou Rawls. Blijft een beetje in het jazzy-achtige. Alleen, dit is een plaat. Ik denk dat je momenteel met de gedachtegangen van nu... het is als compliment bedoeld, hè, zowel van de dame als de heer. Maar ik geloof dat er mensen problemen mee zouden hebben als je hem nu nog uit zou brengen. Fine Brown Frame.
1: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah? Why don't you vacate gate while I check it out?

Ja, weer twee stemmen die fantastisch bij elkaar klinken. En wat hebben ze een mooi compliment aan elkaar gegeven. We gaan naar Lyle Lovett. Lyle Lovett, één klein hitje gehad in Nederland, maar die man heeft meer dan 14 albums uitgebracht. Hij zit een beetje in de country en western hoek en toen ga ik ook weer helemaal niet. Ik ben er een beetje fan van, omdat het gewoon een hele mooie muziek is. En omdat hij weinig te horen is op de radio in Nederland, is hij ongehoord goed, hè?

I can be no cowgirl paradise. I love it. Ja, en wat je daarmee bedoelt, vraag het mezelf maar als je keer naar optreden gaat. Weer zo'n titel die ik niet kan uitspreken, maar we blijven wel een beetje in. Ja, we gaan naar Mexico. Dus Texas, Mexico. Het is niet zo'n grote stap op een wereldbol of in de Atlas. In de tech natuurlijk wel. We gaan naar de Mavericks. Dance the Night Away. Dat doen we niet, want dat kennen we allemaal. We doen onbekend werk, Mexicaans werk van hun. Want het programma heet niet voor niks ongehoord goed. De Mavericks.

van genieten, dan voel je gewoon de warmte uit je radio komen. Of ja, wat je ook gebruikt om deze muziek te luisteren. Zullen we het nog een beetje warmer gaan maken? Zullen we eens kiezen voor Julio Iglesias met Amor? Er mag gedanst worden.

En ik weet zeker, je kunt deze muziek nog zo glad vinden. Ik weet zeker dat je mee hebt bewogen thuis. Kun je op stilstaan, moet je mee bewegen. We gaan de andere kant op. We gaan weer naar Amerika. Een man die veel te jong overleden is. Sam Cooke. Verongelukt met vliegtuig. En dat gebeurt wel meer bij muzikanten. Reizend volkje. Daar kan ik kiezen voor Change is Gonna Come. Hartstikke mooi nummer. En zo heeft er nog meer. Maar ik heb gekozen voor een veel onbekender nummer. Meet Me at Mary's Place. Sam Cooke.

0: duidelijk zijn roots in de gospel liggen. Het is zowaar bijna een gospel. Meet Me at Mary's Place, Sam Cooke. We blijven even een beetje terug in die tijd. We gaan naar Lee Dorsey. Lee Dorsey, Working in the Coal Mine, kennen we allemaal. Deze misschien niet. Ja, ja?
1: Oh, well, I...

Lee Dorsey, volgens mij heeft hij heel veel paard gegeven vroeger. Want in al zijn liedjes zit zo'n bepaalde hoefklap in als ritme. Heel typisch. Als ik een keer ga luisteren, misschien zit het in mijn hoofd. We gaan naar nieuwe muziek. Je kunt het misschien al wel een beetje gehoord hebben, maar misschien ook niet, want het is net uit. Liam Bridges, zijn derde album uit. En dit is er een track van. Happiness Anytime.

Ja, je kunt aan zijn muziek horen dat je uit de zonnige oren komt. Leon Bridges, we gaan een hele andere kant uit. We gaan, we blijven hier in Goorlen. We gaan naar Lars Seebrechts. Lars Seebrechts, een beetje vaste gast in de show. Mensen die al lang luisteren, goede muzikant. De muziekfabriek hier in Goorlen opgericht, veel bijdrage aangeleverd. Speelt heel veel bij feestenpartijen en dan niet de doorsnee feestenpartijen. Niet zo van de vogelstel en zo. Nee, hij speelt bij afscheidsceremonies en bruiloftsceremonies. Maar hij heeft weer een band. En die band heet De Meir. En ze hebben net een nieuwe single uit. En dit programma zou geen ongehoord goed heten als wij dit niet gaan draaien. Want het is nog weinig gehoord. Deze week trouwens ook de weektopper bij de lokale omroep Goorlen.

debuutsingle van De Meegen, de band van Lars Seebrechts. Ik vind hem zeker goed. Beetje vreemd, maar zeker lekker. En van dat album, er zit een heel album aan te komen. Daar wil ik eigenlijk nog veel meer van horen. Terug in de tijd, we gaan naar War. Nee. We gaan niet naar War van Bruce, waar ik al jarenlang me open. Helaas, want ik zou liever met een andere plaat openen. Nee, ik ga naar de band War. En die brengen allerlei muziekjes uit. Ze zijn niet in één stijl te vangen. En dit is toch wel hun bekendste nummer. Low Rider.

Flowrider, dat is een auto, maar niet in dit nummer. Take a little trip with me is een reisje, maar niet in dit nummer. Mag je zelf invullen wat het dan wel is. Het komt ergens uit de jaren 60, begin jaren 70. Dus dan weet je misschien, heb je aan de kleine hint een beetje genoeg. We gaan naar Winona Oak. En je zou zeggen, nou, dat klinkt wel heel Amerikaans. Nee, ze komt uit Zweden. En het nummer heet Next Mistake. Net uit.

Ja, gewoon lekker zweverig en zwederig. Ja, een kleine woordspeling. Hey, wat ook nieuw is, ik weet het. Het is na achter, maar ik ga nog heel even door. Het gaat goed, dus ga nog even door. En dat gaan we doen met een samenwerking tussen John Legend en Pharrell Williams. Die hebben samen de plaat uitgebracht. Ook de manette uit en die heet Fireflies. Leuk hè, vuurvliegjes.

getaway. Ja, het is nieuw en ik moet er nog aan wennen. En ik laat het horen, omdat het toch ook best wel weer kwaliteit heeft. Maar het raakt me nog niet. Nog niet echt. John Legend en Pharrell Williams zou toch een hele mooie goede combinatie kunnen zijn. Ik ga eens even in mijn lijstje kijken. Wat ik er allemaal nog heb staan. Ja, de Isley Brothers. Hartstikke lekkere muziek. Ik ga er niet te veel over vertellen, want het nummer heet It's Your Thing.

De Isley Brothers. De... Lekker nummer. Steve is hier binnen. Die komt direct met zijn gosse groef in. Zegt, oh, dat was een hitje. Dus hij zit meer in een hoek waar ik eigenlijk verstand van moet hebben. En weet hij een feitje te melden wat ik niet wist. R. Kelly. We kennen hem allemaal van Sweet Soul Music. Maar die man heeft meer op zijn muzikale geweten. Getuige het Funky Street.

Art Conley zat onder de vleugels van Otis Redding. En dat was nodig, want hij werd niet voor vol aangezien. Hij was gay en in die stoere, harde muzikantenwereld namen ze niet zo serieus. Kwam hij onder de vleugels van Otis en dat heeft hem niet het leven gered, dat wil ik niet zeggen. Heeft hij wel veel goed gedaan, maar Otis is op een gegeven moment overleden. En die man, die hij trok het niet tussen al die macho's. En op een gegeven moment is hij een Nederlandse man tegengekomen, is hij mee getrouwd en is hij in de Achterhoek in Nederland terechtgekomen. Ligt ook daar ergens keurig netjes begraven, want de man is niet meer onder ons. Teddy Swims. We kennen hem, soulvolle stem. En die heeft een nieuw nummer uit. Het is een heerlijk langzaam nummer. En het heet Perfect Man.

Ik weet niet of het komt omdat de avonden langer worden en de dagen korter, maar ze brengen allemaal van die stemmige nummers uit op het moment. Teddy Swims met Perfect Man was dat. Ik ga nog eens even in mijn lijstje kijken. Nee, die ga ik niet doen, want dat vind ik nog eens even een beetje te veel herrie. We gaan naar Kathleen Willems. Ze heeft ook weer een nieuwe plaat uit. Hartstikke productief op het moment. Het nummer heet Friday. Ze krijgt er hele gemengde reacties op binnen. En de meest grappige vond ze eigenlijk wel van, ze heeft het heel basic gehouden nummer. En kreeg ze te horen van, volgens mij is het nummer nog niet af. Nou, ik laat het ook aan jullie horen of het af is. Het nummer heet Friday.

kapotte laatste noten. Friday, Kathleen Willems, nieuwe plaat die ze uit heeft. Ze heeft nog wat nieuws uit. Als ik er aan toe kom, dan komt hier later dat is met Jacques Mees. Hebben ze een duet opgenomen. Misschien dat nog langskomt. Maar eerst gaan we naar David Bowie met de plaat. Ik denk dat een heel hoop mensen in Amerika zich een beetje kunnen herkennen in deze titel. This is not America.

This is not America. Dave Bowie. Ook een bepaalde periode dat hij toch wel een beetje kritisch was naar heel de wereld. En deze plaat is weer hartstikke actueel. Billy Preston is volgens mij de enige muzikant die zowel bij de Stones als de Beatles als gastmuzikant op de hoes staat. En pianist. Toetsenist. Billy Preston. Ja, later It Will Come In Time en noem maar op met Syreeta. Allemaal een beetje zoete nummers. Ik heb gekozen voor Will It Go Round In Circles. Dus, niet een van de minste. Billy Preston.

En volgens mij is dat zelfs Stevie Wonder die even met zijn... ik kan het niet vragen aan Ed of de Boershaarp of Montemonica is. Maar volgens mij is Stevie Wonder die er even nog een fieteltje mee kon blazen. Laten we het op een Montemonica hebben. Dan ben ik even van verslag af. Niet zo raar. Junior Wells en Buddy Guy, twee bluesmannen, die slaan de handen in elkaar. En de blues is allemaal kommer en kwel over het algemeen. Getuige dit, You Don't Love Me, Baby.

Een voor zijn doen heel erg ingetogen Buddy Guy. En die man kan een bak herrie maken met zijn gitaar. Toert nog steeds, volgens mij is hij dik in de 80 of zelfs in de 90 al. Maar hij is al 5 jaar bezig of zo met zijn afscheidstournee. En dan steeds dezelfde zalen aandoen. Zou marketingtechnisch wel heel goed zijn. Volgende week is er weer een nieuwe Ongehoord Goed. Ik ga nou nog even een half uurtje gewoon een lekker plaatje voor jullie opzetten. Maar dan moet je zo doen zonder presentatie. Blijf vooral luisteren. Want om 9 uur Steven en Maus die hebben hun Goolse groeven. Of nee, Steven heeft zijn Goolse groeven en als sidekick heeft hij Maus. Dus blijf luisteren en geniet nog even van wat muziekjes. Houdoe, tot volgende week.

0: Dubdubdum.
1: Ja, zo is dat.
2: Ja.
1: Welkom, dames en heren, jongens en meisjes, bij Goolse Groeven, editie 128. En ik weet niet of je dat kent, dat er iemand bij jou op de lijn komt over een film of een boek of een band, in dit geval, die je niet kent, maar echt zeker had moeten kennen. Ja, nou ja, eerlijkheid gebied te zeggen dat Dinosaur Junior voor mij is. En dat ik hier Maus bij mij in de studio heb die mij er alles over gaat vertellen. En dan ook echt alles.
0: Nou.
1: En,
2: dat halen we niet in 2 uur.
1: Nee, dat halen we niet in 2 uur. En net hadden we er al een eerste track van.
2: Ja, van een nieuwe plaat. Het nummer Several Got Away. Ik ben even kijk hoe die nieuwe plaat heet. Maar
1: There Near.
2: Oh, There Near, ja. Ja, want ik ga niet alles vertellen. Ik heb een beetje gefocust op de periode tot en met de reunie 2006. Ja, en daarna hebben ze allerlei platen gemaakt die op zich wel oké zijn. Maar niet classic. Ik vond het wel leuk om met de nieuwe platen te beginnen, want dan heb je een soort van aanleiding. En nou ja, dat eerste nummer dat is zo slecht ook nog niet. Dat is echt wel een beetje de gruizigheid van de vroege jaren, hoor je er wel een beetje in terug.
1: Ik hoor wel de 90s ook. Ja. Toch wel.
2: Jazeker.
1: Ja.
2: Hey, je kunt het helaas niet zien, maar ik heb hier het een en ander uitgestald aan LP's. Van Dinosaur Junior. In het begin heette ze alleen Dinosaur. Dus ik heb ook 2 LP's waar de Junior er nog niet op staat. Maar we gaan het vandaag ook over Sabado en Lou Barlow hebben. Want ja, Lou Barlow was natuurlijk ook, ja, gewoon, en is nu ook weer echt Dinosaur Junior. Dus, en juist die periode waarin ze niet samenspeelden, Jay Maskus, gitarist en bassist Lou Barlow, dat was ook een hele vruchtbare tijd voor ze allebei.
1: Ja.
2: Dus we maken ook alle uitstapjes naar nevenprojecten.
1: Oké, okay. Leuk.
2: Maar laten we bij het begin beginnen. De eerste LP van Dinosaur, die ook gewoon Dinosaur heet. En even een beetje een historisch perspectief wat er in te plaatsen. Oorspronkelijk speelden Jay en Lou, die speelden in een hardcore band, Deep Wound. Met Jay op drums en Lou wel op bas.
1: Dus goede harde takkenherrie.
2: Goede harde takkenherrie. Nou ja. Nee, het is niet zo goed hoor. Ik heb er verder niks mee. Maar toen begonnen ze dus Dinosaur. Toen moest Jay naar gitaar verschuiven. Ja, als je hem zo hoort spelen, denk je niet van, nou, die man heeft pas net de gitaar opgepakt.
1: Okay.
2: Dus dat is al heel wonderlijk. Eigenlijk gingen ze een beetje, net als Husker Du in die tijd. Die ken je wel.
1: Ja.
2: Husker Du, die gingen eigenlijk van teringtyfus, takkenherrie, punkrock, zo snel mogelijk. Ook naar steeds meer emo, voorloper van emo zou je kunnen zeggen. Dus wel hardcore, nog steeds in de zin van verschroeiende gitaren, maar wel langzamer. Meer aandacht voor zang, diepe teksten. Een beetje genormaliseerd. En ergens halverwege het proces van Husker Du stapte Dinosaur Junior ook in met een soortgelijke geluid. Iets psychedelischer. Nou, daar gaan we het ook nog over hebben waar dat vandaan komt. Maar die eerste plaat van Dinosaur, daar staan echt al geweldige juweeltjes op. En voor wie een beetje van Dinosaur Junior weet, die weet dat Jay Maskus is eigenlijk altijd de echte onbetwiste bandleider geweest.
1: Mm-hmm.
2: Lou Barlow speelde de tweede viool. Op een gegeven moment kregen ze daar ruzie over en toen werd Lou geskipt. Maar op alle platen mocht Lou ook een nummertje zingen. Een beetje zoals dat met Kim Deal bij de Pixies ging.
1: Oh ja.
2: En zo ging dat ook bij Dinosaur Junior. En daarom is het eigenlijk des te opmerkelijker dat het eerste liedje van de eerste plaat, Forget the Swan, dat gezongen wordt door Lou Barlow en niet door Jay Maskus. Kom er maar in. Ja, zeker.

0: Nou, Steven, eerste indruk.
1: Nou ja, hier kan ik wel wat mee.
0: Ja, wel?
1: Oh. Ja, toch wel. Ja.
0: Zijn het de gruizige gitaren? Zijn het...
1: Het psychedelische doet me wel walmen. Aan van alles denken. Die eerste track, ik kom steeds in mijn hoofd terug bij The Cure.
0: Wat niet gek is, zoals we later in deze uitzending nog zullen zien. Horen.
1: Ja, dit is wel van hetzelfde album. Dat eerste nummer was Forget the Swan.
0: Ja.
1: Dit was The Leaper.
0: Leper.
1: Dankjewel. Jeetje, ja, tuurlijk. van dezelfde plaat. Klinkt wel echt heel anders. Een stuk gruiziger.
0: Ja.
1: Rammelt een beetje.
0: Ja.
1: Dat mag voor mij altijd wel.
0: Ja, ja. Wat ik zo mooi vind aan deze plaat is, het is nog een beetje een onevenwichtige plaat. Met ook wel een beetje sludge rock en zo. Maar de twee nummers die ik nou heb uitgekozen, die klinken al zo volwassen eigenlijk. Voor. En als je dan de hoes, liet ik je net zien, hè, echt op broekjes.
1: Ja.
0: Lou Bouwde nog met een gebreide trui. Maar goed, dat was ook een soort van statement natuurlijk. Ook
1: kerstcadeau van zijn tante.
0: Ja, precies. Ja. Maar die lulligheid die heeft hij ook wel gecultiveerd. Ja. En als je dan ziet, we hebben het over 85. Jij vroeg net welk jaar is dit? Ja, 1985. Als je dan kijkt, de sprong die ze dan maken naar de tweede plaat, die heb ik hier, You're Living All Over Me. Dat is dan eigenlijk nog een enorme sprong voorwaarts, met heel veel zelfvertrouwen. En je merkt dus dat ze in die tijd opgepikt worden door Sonic Youth, bevriend raken met Sonic Youth.
1: Ja, die hoorde ik bij de Leper ook al wel een beetje of zo.
0: Ja, de vroege Sonic Youth hoor je daar ook in terug.
1: Ja.
0: Terwijl Sonic Youth rond die tijd al met Evil en dat soort platen al best wel wat experimenteler is. Grijpen zij wel een beetje terug op dat oude geluid. Maar de Wall of Sound en het gekloot met allerlei gitaren, dat komt wel terug. En ik heb ook het eerste nummer van deze plaat. Dinosaur Jr. heeft echt wel een geschiedenis van geweldige openingstracks van albums. Dus die gaan we ook veel horen, deze uitzending. Het eerste nummer, Little Furry Things. Of Little Furry Things, is de spelfout. Of is het met opzet dubbelzinnig? Het gaat namelijk over een konijn. Dus het is ook een beetje Little Furry Things. Maar ook Furry Things. Dat nummer, daar zingt Lee Ronaldo van... Van Sonic Youth ook mee. Hij zingt. Hij krijst erop mee. Dus je gaat hem zo meteen horen in het eerste nummer. En daarna draaien we The Cure. Een Cure cover, namelijk Just Like Heaven. Een soort bonus track was dat, maar ook op zichzelf een singeltje. En daar bleek al uit dat, ondanks dat ze dus behoorlijk in die underground scene zaten, dat met name Jay Maskus ook echt wel pop sensibility heeft. En dat hij ook wel van jaren 70 en jaren 80 pop houdt. Komen we dadelijk nog verder op terug.
1: Okay.
0: Maar Little Fury Things en Just Like Heaven dus.

0: Die dan eigenlijk een soort van popliedje gaat coveren. En Lou Barlow die het er eigenlijk niet mee eens is. En er doorheen gaat lopen jennen. met zijn geschreeuw. Tenminste, zo interpreteer ik het.
1: Ja, ik vond het wel...
0: Een verrassende win.
1: Ja, zeker.
0: Ja. En nog eventjes terug over die hoes van You're Living All Over Me. Ja. En ook de titel natuurlijk. Je ziet op die hoes een mannetje dat heel erg leunt over een ander mannetje.
1: Ja.
0: Bijna verstikkend. Misschien was dat wel al indicatief voor de relatie tussen Jay en Lou. Ze hadden een beetje een symbiotische relatie. En Jay een beetje de stille, manipulatieve gast. En Lou eigenlijk de emotioneel afhankelijke schreeuwlelijk. Die steeds maar wilde praten over van alles en nog wat. En dat ging niet goed. En misschien dat ik daarom in dit liedje al een beetje die tegenstelling terug hoor, dat spanningsveld. Maar op de derde LP, Bug, daar liep het echt helemaal gierend uit de klauwen. En ik pak eigenlijk twee liedjes van die plaat ook om dat te illustreren. Ten eerste de hit Freak Scene, dat was eigenlijk hun eerste hit waarmee ze meer aandacht dan de lokale scene trokken. Ook een beetje hier aan deze kant van de oceaan begonnen te vallen. Eigenlijk wel, als je het vergelijkt met Just Like Heaven, een beetje van hetzelfde kaliber, perfecte popsong. Mm-hmm. En dan Don't, en dat is een Lou Barlow nummer. En dat is eigenlijk pure noise. En pure hardcore, ook in de zin van dat hij al zijn negatieve gevoelens eruit gooit. En zijn frustratie over het samenwerken met Jay Maskus. Tenminste, dat is een veelgehoorde interpretatie.
1: Juist.
0: Hij zingt dan Why Don't You Like Me? En er zullen vast nog wel wat andere mensen...
1: Terwijl je in dezelfde ruimte...
0: Ja, staat te spelen.
1: Ja. Dit is... eigenlijk bij het vorige album hadden we het er off-air al even over. Stond er iets van bij dat de platenmaatschappij gezegd had... Hey, zou je het niet even opnieuw insturen, want het is overstuurd.
0: Nee jongen, dat is zo bedoeld.
1: Ja, juist. Ja. Uiteindelijk hebben ze het zo wel uitgebracht.
0: Ja,
1: dus,
0: kijk. En ze zaten op het SST-label. Hè, dus dat was niet een label dat echt heel moeilijk deed. Want die hadden wel echt wel veel ervaring met bands als Minuteman, Meat Puppets.
1: De Meat Puppets. Ja. Dat was ook een inspiratiebron voor deze band. En Nirvana uiteindelijk. Daar komt het straks ook voorbij misschien.
0: Zeker. We gaan dus naar Buck, het begin van het einde. Want hierna knalde de band uit elkaar.

0: Ja, nou.
1: Nou, ik denk dat ik het weet. Omdat hij zo hard schreeuwt.
0: Why don't you like me?
1: Ja.
0: Ja, daarom dus.
1: Ja, wat ik hier wel gaaf aan vind is, daar hadden we het net ook al even over, en dat heb je bij Wilco ook, dat een aantal muzikanten gewoon lekker relaxed doorgaan en dan een paar helemaal gaan lopen frieken.
0: Ja.
1: Daar kan ik wel wat mee.
0: Ja, ik heb begrepen dat de frontmannen van Wilco, die Jay Ferrer, dat hij er op een gegeven moment ook uitgekikt is, dat ook niet altijd bij zijn vrede was.
1: Oké.
0: Ja, maar goed. Andere uitzending.
1: Andere uitzending. Ja, er zat wat emotie op de lijn. Ja,
0: ja precies.
1: Ah.
0: Ja, je hoort echt wel dat Jay dus steeds meer richting professionele, populaire popmuziek gaat. Ik denk dat hij er ook wat zakelijk in stond. Blijkend het grote platencontract wat hij in de nabije toekomst zal gaan afsluiten.
1: Ja, dat freak scene,
0: ja.
1: Ja, die heb ik vaker gehoord.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Ja echt wel.
0: Ja. Ja, en Lou die wilde denk ik heel graag trouw blijven, authentiek, trouw aan zijn idealen en aan de hardcore waaruit hij uit voortgekomen is. Want ook dat zullen we gaan zien, want terwijl Just Jay eigenlijk bij Warner Brothers een groot plaatcontract afsluit, gaat Lou juist underground en op allerlei kleine labeltjes, onder allerlei verschillende namen, gaat hij singeltjes en platen en albums uitbrengen. En hij is eigenlijk een beetje de grondlegger van de lo-fi. Beweging in de jaren 90, waar je ook bands als The Breeders en Guided by Voices en in Nederland heb je Birdskin en Plover en zo. Dus hoe gruiziger en hoe meer viersporen recorderig, hoe authentieker. Nou ja, ik was er zelf ook al van gecharmeerd. Ik was ook wel een beetje van die anti-beweging in die tijd. En Maar onder de naam Sabado heeft hij dan al twee platen gemaakt. Ook absolute lo-fi. Totdat hij dan met de derde en vierde plaat ook wat meer echte rockplaten gaat maken. En ik wil er twee nummers uit die vroege Sabado-periode uithalen. Vooral ook omdat ze gaan over Dinosaur Jr. We draaien zo meteen The Freed Pig. En The Freed Pig is eigenlijk een soort psychoanalyse van zijn relatie met Jay. Hè, waarin hij zegt van ja, je had gelijk en ik was alleen maar, ik keek naar je op en ik hing maar aan je en ik was echt een grote ballast. Hè, dus een soort van emotionele, biecht bijna.
1: Ja.
0: Nou je van mij verlost bent kun je eindelijk helemaal opbloeien. Dus het gaat je vast helemaal goed. Dat is eigenlijk de strekking van het nummer The Freed Pig. En daarna draaien we Gimme Indie Rock. En dat is eigenlijk meer bijna een soort eerbetoon ook dan weer aan Jay. Van hoe zij samen eigenlijk met Dinosaur Jr. begonnen zijn. Als opvolgers van Husker Du en Sonic Youth. En hoe ze eigenlijk die echte hardcore we gingen afwisselen met meer diepgang. En meer stoetjesachtige sludge. Want dat was waar ze op uit waren.
1: En is dit dan ook twee keer een soort van sollicitatiebrief om toch weer bij elkaar te komen?
0: Zeker niet, zeker niet.
1: Nee?
0: Zeker niet. Nee, want zeker, het is wel heel grappig als je dadelijk Gimme Indie Rock, het tweede nummer, hoort. Dan muzikaal is het bijna een parodie op Dinosaur Jr. Want Lou Barlow speelt dan zelf gitaar en hij gaat zelfs de gitaarstijl van Jay een beetje imiteren en belachelijk maken.
1: Hmm.
0: Dus het is echt voor hem een soort van closure, denk ik, van die periode. En nou kan ik weer verder met mijn leven. Maar ja, het levert wel twee fantastische nummers op. Ja,
1: emotie maakt toch vaak goede muziek.
0: Zeker, nou en zeker bij Lou Barlow, want als hij op zijn meest kwetsbare is, dat zijn wel vaak ook zijn beste nummers.
1: Oh.
0: Ja. Dus we beginnen met The Freed Pig.

0: Het had Jay Maskus kunnen zijn, maar het was Lou Barlow.
1: Juist. Onder de naam Sabado.
0: Sabado.
1: Sabado. Jij zegt het.
0: Ja, het is een onzinwoord. Dus in principe mag je het uitspreken zoals je het wil.
1: Sabado.
0: Sabado, ja, precies. Maar Lou zelf zegt Sabado.
1: Oké. Okay. Ja. Houden we het daarbij.
0: Houden we het daarbij.
1: Ja, fijne track, joh.
0: Jawel, hè?
1: Ja.
0: Ja, ja, een beetje Bohemian Rhapsody, maar dan de Slutsrock versie.
1: Ja.
0: Hey, ik vertel gewoon verder, hè, tenzij je vragen, opmerkingen, meningen...
1: Nou, welk jaar zaten we nu?
0: Dit zal rond 1990 zijn.
1: Oké. Okay.
0: 1991, want we gaan richting Green Mind. We gaan weer terug naar Dinosaur Jr. Die heeft inmiddels getekend dus bij een groot platenlabel bij Warner Brothers. Krijgt daar een, een studiobudget. Promotie, videoclip, budget en alles. Dus daar denken ze echt dat hij groot gaat worden. Daar hebben ze ook niet helemaal ongelijk in. En dat gaat nog niet helemaal lukken met Green Mind. Ik vind het zelf ook echt de minste Dinosaur Jr. plaat eigenlijk. Maar er staat een geweldige single op, The Wagon. Dat moest een beetje de opvolger van Freak Scene worden. Toch met minder impact. Je hoort eigenlijk wel, het is gepolijster met akoestische gitaren. Maar ook een beetje vlees nog vis. Maar daarna komt de plaat Where You Been, 93. En dat is de ultieme revanche. Een magistraal album waarop hij zichzelf als gitarist ook opnieuw uitvindt. Hè, de akoestische gitaren die spelen een bijrol. En hij gaat zichzelf als gitaargod met gitaarmuren en geweldige riffs weer op de kaart zetten. En dat was het moment dat ik echt fan werd.
1: Okay.
0: En wat opvallend is, moet je maar eens op letten. Er was dus geen bassist, want Lou was uit de band. Mm-hmm. Drummer Murph die drumt nog af en toe wel mee, maar Jay gaat zelf eigenlijk bijna alle nummers in zijn eentje opnemen.
1: Okay.
0: Hij is ook, hij drumt eigenlijk net zoals dat hij gitaar speelt, heel expressief. Dus je hoort vooral veel gitaar, weinig bas en veel drums.
1: En was dit die Where You Been ook de plaat waarbij dat paarse t-shirt met die koe hoorde, of niet?
0: Nee, dat is het singeltje van The Wagon. Dat is dus de eerste nummer. Hè? We draaien veel eerste nummers. Ja. Het eerste nummer van Green Mind. En kijk, Where You Been is die plaat met die doodgereden kat erop. Ook zo lekker gezellig.
1: Oh ja.
0: En Out There, het nummer dat we gaan draaien, dat is ook de opener van deze plaat. Fantastisch nummer. Ik krijg nou altijd kippenvel als ze het live spelen of als ik het opzet. Ja. Nog altijd fan.
1: Geniet van je kippenvel.
0: Ja.

0: Just give me any rock.
1: De parodie ging eigenlijk vooraf aan het nummer. Ja.
2: Ja, fijne track.
1: Jawel. Ja. Ben ik je al een beetje fan aan het maken?
2: Ja, hier kan ik wel wat mee. Ja, goed, toen dit in 91 uitkwam...
1: Dit was 93.
2: 93.
1: Eerste liedje 91, okay. Dit was 93.
2: 11 en 13. Ja, nee, ik was hier niet klaar voor. Mijn 14e ging ik echt helemaal aan op NoFX, Green Day, maar House en zo ook. Toen was ik hier nog niet klaar voor. Nee.
1: Ja. Ja, hoewel, het zit ook niet mijlenver van Green Day af bijvoorbeeld.
2: Nee, maar.
1: Ja, maar kijk, weet je, het is niet punk, want het is veelste jaren 70, gitaarrock, Neil Young. Dan moesten die punkers van toen ook al heel weinig van hebben. Hm. Dus daar zit, ja, het was toen eigenlijk ook al een beetje old man rock, hoor.
2: Ik denk wel steeds, ik heb wel steeds flashbacks naar een alternatief café, waar ik ook al wel... Ja, ik denk dat ik 16 was, dat ik daar, dus 96, dat ik daar terecht kwam waar ze dit echt wel gedraaid hebben. Zeker die
1: Freak Scene,
2: die kwam me bekend voor. Mm-hmm. En ik zit steeds te wachten tot het nummer Orange van Metal Molly komt uit Vlaanderen. Ja. Dat past hier echt gewoon wel bij.
1: Ja. Ja.
2: Dus ik word hier wel blij van, ja.
1: Nou, ik ga gewoon verder met het verhaal.
2: Ja.
1: Jij houdt de tijd wel een beetje in de gaten. Hè? Als ik weer moet gaan skippen, dan... we gaan terug naar Sabado. In de tussentijd maakt dus Where You Been van Mark J. Maskus met Dinosaur Junior. Geweldige plaat. Maar ja, het is net alsof ze toch, ondanks dat er weinig contact is, elkaar inspireren, opjutten om het beste uit zichzelf te halen. Want ook Lou Barlow maakt zijn beste plaat in 1994. En dat is Bake Sale van Sabado. Je moet je zo voorstellen, omdat Lou zo weinig te zeggen had in Dinosaur Junior, dat was echt een grote frustratie van hem, had hij gezworen om, als hij met andere mensen muziek maakte, dat het altijd helemaal gelijk was. Hè. Dus ook weer echt hardcore equality. Dus die eerste Sabado-plaat, die ging een beetje mank, doordat die nummers van Lou Barlow zoveel beter waren dan die van zijn bandleden. Mm. En het goede aan Bake Sale is dat daar niet is. Ondanks dat er ook drummer Bob Fay en ook bassist Jason Löwenstein nummers bijdragen, die hebben op deze plaat echt dezelfde kwaliteit als de nummers van Lou Barlow. En dat is op geen enkele andere Sabado-plaat zo.
2: Heeft hij zich daar dan toch mee tegenaan bemoeid? Misschien.
1: Ik heb geen idee.
2: Of speelden ze lang genoeg samen dat het niveau van de rest meegroeide of zo? Je kunt je optrekken aan iemand die beter is.
1: Ja, maar goed, daarna maken ze ook een paar platen waar het verschil wel overduidelijk is. En waar Lou Barlow dan mooie ballads maakt. Terwijl Jason Löwenstein echt ongenuanceerde, structureloze punk nummers maakt. Ja. En dan ook de plaat op zo'n manier opgebouwd dat er geen enkele... dat het ook gewoon geen plezier is om die plaat gewoon af te draaien. Dat je gewoon denkt van ik maak wel een cassettebandje. Zo deed ik dat dus ook in die tijd. Ja. Met alleen de Lou Barlow nummers.
2: Juist.
1: Goed, maar die doorgeslagen band, de Democratie, daar heeft Big Sale niet onder te lijden. Rebound gaan we draaien, dat is echt de perfecte popsong van 2 minuten. Gedrenkt in de lo-fi esthetiek, waarin Barlow toonaangevend was, zoals ik net al uitlegde. Grote invloed op Beck, Guided by Voices, John Spencer Blues Explosion.
2: Oh, ja.
1: Dat overlapte elkaar een beetje in die tijd. Maar hij maakte in de tussentijd, Lou, naast platen onder de naam Sabado, maakte hij ook nog platen onder zijn eigen naam en onder de naam Centrido. En hoe dat dan in zijn hoofd werkt, dat ben ik nooit helemaal achtergekomen. Maar Centrido en Lou Barlow, dat waren nog authentiekere home recordings. 4 track met heel veel ruis. En het beste voorbeeld daarvan is de EP Only Losers. En dat gaat dus allemaal over loser zijn.
2: Wat ook iets moois is.
1: Wat ook iets moois is, ja, heel oprecht. Weet je bent er wel een loser, maar je bent wel authentiek. Dat is eigenlijk elke keer de strekking. Veel humor, veel ironie, soms ook sarcasme. Ik vind het fantastisch. Dus Rebound, mijn favoriete Sabado-nummer. En Only Losers, een van mijn favoriete Centrido-nummers.

0: Losers Quit.
1: Kun je dit ook nog een beetje velen?
2: Ja. Het klinkt wel alsof ze een relatief goedkoop opnameapparaat in de studio geflikkerd hebben. En het daarmee gewoon gedaan hebben, ja. Maar ja, ik hou er wel van. Ja.
1: Het grappige is dat hij met dit werk, hè, dat echte loserswerk, super lo-fi, dat hij de laatste tijd weer een heel nieuw publiek aan heeft geboren.
2: Er zijn nog steeds losers.
1: Er zijn nog steeds losers. Nou, ja, dus ook dat authentieke en male fragility. Ja, in die stroom is hij door veel jonge artiesten, die ook natuurlijk thuis muziekjes zelf maken in isolatie.
2: Ja,
1: is die weer, daar krijgt hij ook wel aandacht van en veel namechecks.
2: Ja, ik dus, vond, ja, en dat rebound nummer, dat ja, dat is
1: super catchy, toch?
2: Ja, echt wel... een goed liedje.
1: Ja. Ja, en dus bij Sabado, als je daaraan begint, laat je niet afschrikken doordat je ook puin tegenkomt. Je moet even een beetje zoeken naar de juweeltjes, maar ze zijn er echt.
2: Mm.
1: Ja. Hey, we gaan weer terug naar Jay Maskus. Jay Maskus met Where You Been opeens weer helemaal in de picture. En nou ja, weet je, hij heeft de tijd weer mee.
2: En volgens mij...
1: Oh ja, Judgment Night natuurlijk.
2: Judgment Night.
1: Ja, ja, ja. Waarop hij samenwerkt met Del, de Funky Homo Sapien.
2: Ja, we gaan de film niet kijken, maar de soundtrack luisteren.
1: Ja, die film is best wel vermakelijk, zo slecht als die is.
2: Ja, nou ja, goed. Ja, dat genre, daar hou ik wel van.
1: Ja, teenage slasher movie ongeveer.
2: Ja, Zombievers of Frank and Shark, dat soort dingen. Ja,
1: ja, ja, met de soundtrack dus, waar allemaal rockartiesten samenwerken met hiphop artiesten. Wat toen, ja, echt wel... Ja, iets nieuws was.
2: Ja.
1: He, je had natuurlijk Sonic Youth met Chuck D en zo. Sporadische samenwerken, Body Count. Was
2: ja, die eerste track is van Helmet.
1: Ja, Helmet en House of Pain.
2: Ja, ja, die vind zeker. Ik echt fantastisch. Ja,
1: ja, de, nou,
2: maar dus, dit is wel het enige nummer dat ik... Ja, goed. Ik kende dus nog een nummer, nu ik het zo hoorde, in deze lijst voorbij komen. Maar die track van Judgment Night, die ken ik dan toch wel.
1: Ja. Ja. Maar goed, Where You Been, fantastisch album. Komt de opvolger, Without a Sound. Zwak en ongeïnspireerd. Maar er staat wel een van zijn grootste hits op. Feel the Pain werd een hit vanwege een iconische clip die op High Rotation voorbij kwam op de MTV. Maar ja, toch hoor je hier al een beetje. Is hij zelf niet ook een beetje klaar met Dinosaur Junior?
2: Hmm.
1: En daarna draaien we nou een lang nummer. Ga daar even voor zitten. Jay Maskus en Mike Watt. Mike Watt, bassist van The Minutemen onder andere. Maar maakte een geweldige soloplaat Ballhawk. Een Tugboat waarin echt de hele who is who van de alternatieve muziek toen meespeelde. Van Frank Black tot Even Dando. Tot Eddie Vedder. Tot Nirvana, Sonic Youth. Iedereen doet mee. Maar hij neemt ook een nummer op. Samen met Jay Maskus. Een tribute aan Parliament Funkadelic. Een cover van Maggot Brain.
2: Oh. Ik zie de titel pas, ja.
1: Ja, ja, met Maskus echt als nieuwe Eddie Hazel. Dus ondanks dat zijn nummertjes en zijn platen even weer wat in een dip zitten, zit hij als gitarist. Piekt hij, zullen we maar zeggen.
2: En gaan we dan de funk aantikken of gaan ze een hele...
1: Maggot Brain is natuurlijk zo'n heel lang uitgesponnen psychedelische jam. En,
2: zoals
1: het,
2: altijd.
1: Het laat ook wel zien hoezeer Jay altijd zijn inspiratie uit de jaren 70 heeft gehaald.
2: Oh, dan ben ik echt benieuwd.
1: Nou, kom maar erin ermee.

0: Ik denk, ik zoek nog even op wie nou de organist ook alweer was. Want er stond mij bij dat dat iemand van Funkadelic was. En inderdaad, Bernie Worrell, de originele toetsenist van Funkadelic. Ah. Die speelt op dit nummer mee.
1: Ja, en album Maggot Brain staat ook op mijn lijstje.
0: De Funkadelic versie. Ja. Ook heel goed. Nou, Jay Maskus hobbyt hier en daar wat bij.
1: Ja.
0: Dit hoofdstuk was het. En hij werkte ook aan een laatste Dinosaur album. En dat is verrassend goed. Het is dit album, Hand It Over. Klinkt ook een beetje van, nou weet je, hier is mijn plaat, ik maak er een end aan.
1: Doe er maar iets mee.
0: Ja. Maar het is echt een fantastische plaat, daar gaan we een nummer van draaien. I'm Insane. Dus het wordt ook nog persoonlijk. Er staat ook een nummer op, Alone. En dat is ook zo'n gierende gitaarsolo, zoals je hem net hoorde.
1: Juist.
0: En we draaien ook een nummer van The Folk Implosion. En dat is weer een bandje van Lou Barlow. Dat begon eigenlijk als een soort super lo-fi band met John Davis samen. Maar hij werd gevraagd om de soundtrack te maken voor de film Kids. Ik hoor net dat jij dit nog nooit gezien hebt. Echt een schokkende film. Over
1: schokkend feit dat ik die film nog niet gezien heb.
0: Ja, ook. Maar de film was ook in die tijd heel erg schokkend. Het gaat over het thema AIDS en ook over hoe jongeren elkaar manipuleren en seksueel grensoverschrijdend gedrag, trigger warnings. Mm. Die film is van Harmony Korine en ik weet niet of je hem kent, maar hij is eigenlijk een beetje de film tegenhanger van Lou Barlow in de zin van heel authentiek, lo-fi. Hij speelt met die film, daar zitten twee professionele acteurs en de rest zijn allemaal gewoon straatjongens. Die zichzelf spelen als het ware in die film. Met videocamera opgenomen en zo. Dus die esthetiek van die film en de esthetiek van Lou Barlow, die passen er goed bij. Voor mij was die soundtrack bijvoorbeeld ook de eerste kennismaking met Slint. Good Morning Captain staat erop. Ik had daarvoor nog nooit van Slint gehoord. En er staan ook allerlei Sabado-liedjes. Daniel Johnson staat erop. Maar ook nummers van The Folk Implosion. En het grappige is dat die helemaal niet zo belachelijk lo-fi zijn. Maar dat Lou Barlow en John Davis een beetje experimenteren met drummachines en met samples. Wat in die tijd ook een beetje een opkomst was natuurlijk. En met het nummer Natural One. Wat volgens mij niet eens in de film zit, maar wel op de soundtrack staat. Scoorde Lou Barlow nota bene zijn grootste hit.
1: Oké.
0: Dus eerst I'm Insane van Dinosaur Jr. En dan The Folk Implosion. En kijk, even tussendoor. Weet je waar de bandnaam vandaan komt? Folk Implosion.
1: Nee.
0: Dit is een parodie op een andere band. Namelijk de John Spencer Blues Explosion.
1: Ja.
0: Nou, klein beetje. In plaats van extravagant en knallend, was de Folk Implosion eigenlijk meer weet je, naar binnen gekeerd en zelfvernietigend of zo. ik vond het wel een mooie woordgrap.
1: Ja. Nou, we gaan luisteren.
0: Ja.

0: Ja, nou heb je me.
1: Kom dat door die stofzuiger, die Hawkwind stofzuiger net?
0: Ja, dat eerste nummer, More Light, van Jay Maskus en The Fog. Ja, dan is het niet met draaiknoppen dat ze me doen opstijgen, maar dat is wel een gitaar volgens mij. Maar daar had ik live wel bij willen zijn. Ja.
1: Zeker, zeker. Ja goed, ja, ik moest dus helaas mijn vrouw in veiligheid brengen. Dus ik heb het concert niet helemaal gezien destijds.
0: En het ging van Hawkwind, is wat trager, logger, space rock. Het werd sneller en sneller. Ik denk, het eindigt in Motorhead. Ja. Maar zo snel dan ook weer niet. Maar ja, ook die tweede track net, Bobbin, denk ik.
1: Ja,
0: Bobbin. Ja, fijn nummer.
1: Ja, die hele plaat is echt wel heel gewoon sterke nummers, goed gedaan, goed geproduceerd, topplaat. Ja,
0: ja, en dan komen we bij een band, die ken ik wel.
1: Ja, ik denk ik doe ook iets wat je zeker kent in de playlist, de band Witch.
0: Ja.
1: Met Jay Maskus als drummer.
0: Oh, echt?
1: Zeker, ja. Oh. Ja. Kijk, hij was
0: heeft hij altijd gewoon in die band gezeten?
1: Nee, tijdens de eerste twee platen, denk ik.
0: Oké, zeker. Ja, dit is
1: van de eerste plaat. Soul of Fire gaan we zo draaien. Ja. Maskus die doet in die tijd echt van alles nog wat. Ook de Stooges zonder Iggy Pop, de Ashton Brothers, die gaan op een gegeven moment op tournee. Komen hier ook in 013 in Tilburg spelen. Met Mike Watt als bassist en Jay Maskus als gitarist.
0: Okay.
1: Dus toen heb ik hem ook gezien, had hij net zijn rug gebroken. Zat hij helemaal in het gips, maar ik kwam wel mee optreden.
0: Werd hij met een karretje het podium opgereden?
1: Ja, zowat. Ja. En toen hij op Best Kept Secret was, ik weet niet, daar was jij dus niet bij, hè?
0: Nee, ik was wel op Best Kept Secret toen, maar...
1: Maar niet bij Dinosaur Jr. Nee. Toen had hij echt zwaar de griep, dus dat was ook een bijzonder concert.
0: Oh.
1: Ja, toen zat hij ook op een stoel maar wat af te zien en tegelijkertijd wel de ene na de andere solo eruit te gooien. Dus bij hem gaan fysieke ongemakken niet ten koste van zijn zang is toch sowieso wel een beetje bijzonder, maar ook zeker niet ten koste van zijn gitaarspel. Ja, we gaan naar Soul of Fire van Witch spelen. En daarna misschien was het onvermijdelijk, maar om zijn echte vorm dan terug te vinden, moet hij zich blijkbaar eerst verzoenen met zijn vroegere bandleden. Dus op een gegeven moment gaan J. Lou en Murph weer samen spelen en doen ze een tournee met nummers van de eerste drie platen. En dan komt er ook de onvermijdelijke reunieplaat. En dat is Beyond. Eigenlijk een verrassend sterke plaat ook. Okay. Hier heb je hem, met de bonus singeltje zit er nog bij in dit geval. Met vier nummers.
0: Ja, want voor de luisteraar, we hebben gewoon alle albums hier in de studio liggen. Die heb ik gewoon weer meegenomen. Ja,
1: ja. En ook van Beyond spelen we dan weer het eerste nummer, zoals we al zo vaak hebben gedaan. Het nummer Almost Ready. En dit is een echte Dinosaur Junior knaller. Ik kan het niet anders zeggen. Nee, terug in de oude vorm.
0: Juist. Dan gaan we er daarmee uit.
1: Ja.
0: Dan bedanken we de luisteraar. Wil ik jou bedanken voor jouw mooie bloemlezing.
1: Nou, ik wil eigenlijk nog wel weten...
0: Ga nog wel wat doorluisteren.
1: Oké, goed.
0: Ja. Je hebt mijn interesse gewekt.
1: Precies. En deze uitzending die ga je ook uploaden, dus mensen kunnen terugluisteren.
0: Ja.
1: En wat ik ook altijd doe, is dat ik de Spotify-playlist met alle liedjes, die zet ik ook op Facebook en op allerlei andere plekken. Dus,
0: doe dat gerust.
1: Ja. Kun je van daaruit een beetje verder grasduinen.
0: Juist.
1: Hey, bedankt voor het luisteren. Bedankt dat je me hier uitgenodigd had om over een van mijn favoriete bands te praten.
0: Ja,
1: ik hoop dat mijn enthousiasme een beetje overgekomen is op jou en op de luisteraar.
0: Ja, op mij in ieder geval wel. En zijn wij er over 2 weken en dan is Dirk er hopelijk ook weer bij.
1: Ja.
0: Met een uitzending met Teun over de haat- en liefdeverhouding met betrekking tot de sitar.
1: Ben ik ook benieuwd naar. Ik ga luisteren.
0: Gaan we eruit met Witch en nog een track van Dinosaur Junior. Ik zeg wel trusten.

0: Beste vrienden, jullie luisteren naar Lokale Omroep Gorle. Dit is Erik van Kroonstad 23. Een Noorse baan uit Bergen. Jullie staan op het punt om te zingen Helgen van het aankomende album Sommermarkeer te horen. Blijf de hele dag luisteren naar Goolse Groeven.
1: Lokale Omroep Gorle.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

0: Dit is de hele week onze weektopper.
1: Ik ben Lars, liedzanger van de Meer. En deze week is onze debuutsingle Free. Weektopper bij de lokale omroep Koorlen.

baby. All right, come on now.

0: iedereen bedankt voor het komen.
1: Heel veel geluk samen.
2: Ik wens jullie een behouden van...
3: Het klinkt zo mooi.
4: Ik wens jullie geweldige seks na het huwelijk.
3: Geluk. Veel jullie.
1: Veel geluk samen. Lots of love and happiness.
5: Prachtig. Kut.
6: Cool.
7: Ga je nog aantikken of niet?
8: Ja, sorry.
7: Ja.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9. Dit is de hele week onze weektopper.
1: Ik ben Lars, liedzanger van de Meer. En deze week is onze debuutsingle Free. Weektopper bij de lokale omroep Goorlen.